0: vârstă verdeb. Dar m-a uitat de cuptă să satană locă slep.
1: De cat gref me cat liar, and om e silver în vestec.
0: En ze hingen elke avond een serviet rond mijn nek.
1: En dan koffer met cognac en een sigaar in mijn mond. Schilderijen om de muren en tapaten op de grond. Op mijn troon van rode plush was ik vernomen.